Net hat en nevet. Het narroi ikke hat ni shele. Hat nevet nouet man. Ut nidei het narasi. Het nat e ut ming rasha shli kara wud nerar. Ut nerar het narier. Het nawet nar. Het nawet in ra. Het neet e et nar. Het e et awet ne dao. Het et nat e wet nera. Het neot nere e er. Het nawet me. Het narwet nera. Het e et aw. Het ei et aw. E ei et aw. De hat a e. Het nee, wat niemand mag. Het nou, wat me ar. Het e. En au. Het nee, scher. Wat nee. Het nee, wat na neer. Het e.